Jeba, dat was Blaai Ambole, een heerlijke Ghanese zanger die alles door elkaar heen mengt. Highlife, afrobeat, er zitten elementen van soul in. Kortom, heel swingende muziek. Aan het einde van deze aflevering alweer van Mariama. De tijd gaat snel. En ik ga nog even afkondigen. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En de techniek was wederom in handen van Dirk Winkel. We gaan afsluiten met een gedeelte van een nummer van Mulatte Estatke uit Ethiopië. En graag tot een volgende keer.

0: Dit is de Concertzender met het programma Mariama. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering van Mariama weer heel veel nieuwe en oude Afrikaanse muziek. En we beginnen met een nagenoeg onbekende artiest uit Cameroen.
1: Hey, Dongonora Astajam Am. Asem Tatako, Adarni Yam Sam. Nemi Sem Tatam, Bijodatako. Sea Serami. Mihota.

funky dansmuziek uit Cameroen uit het midden van de jaren 70. Van een artiest waar ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord had, Hamed Kalkaba. En het is ook niet zo verwonderlijk, want hij heeft ooit in het midden van de jaren 70 heeft hij 3 singeltjes opgenomen. En daarna is die man heel wat anders gaan doen. Hij werd kolonel in het leger in Cameroen. Hij werd ook nog president van de Federatie van Afrikaanse Atleten. Kortom, niks meer met muziek. En hij werd eigenlijk herontdekt door het label Analog Africa. En die hebben onlangs die 3 singeltjes op een prachtige verzamel-cd uitgebracht. En deze plaat heet heel simpel Hamed Kalkaba en de Golden Sounds. En we gaan er straks nog wat meer van draaien. Maar we gaan eerst naar Mali. Naar ook alweer een onbekende artiest, Hama Sankara.

Je hoorde zojuist twee nummers van zanger Hama Sankara uit Mali van zijn debuut-cd Balabé. En wie is deze man nu eigenlijk? Want hij heeft een prachtige cd opgenomen, maar zijn naam deed me eigenlijk helemaal niks. Ik wist niet wie hij was. Ik heb het even opgezocht. Hij heet officieel Alpha Ousmane Sangaré en hij speelde in het verleden met heel veel grote Malinese artiesten. Ali Farka Touré, Afel Bokoum, de Songoy All-Stars, Mamadou Kelly. En hij heeft nu op late leeftijd eigenlijk pas een debuut-cd uitgebracht. En die is opgenomen in Amerika, in Woodstock. En er spelen ook heel veel gastmuzikanten mee. Onder andere een Amerikaanse bluesgitarist met een prachtige naam, Cindy Cash Dollar. Zo heet ze echt. En dat geeft deze cd heel veel extra kracht. Hama Sangaré uit Mali. En we blijven nog in Mali, want in het noorden van Mali, daar is geboren Laila Gobi. En die heeft ook een prachtige cd waarvan we nu twee nummers gaan horen.

zangeres Laila Gobi uit Mali. En dit is afkomstig van haar nieuwe cd, die heet 2017. Laila Gobi is al een aantal jaren actief, niet bekend in ons land. Maar ze heeft inmiddels al 2 albums op haar naam staan en dit is de derde. Zij komt uit het noorden van Mali en haar muziekstijl is beïnvloed door de muziek van de Tamashek en ook van de Songoy, echt traditionele muziek, maar dat in een modern jasje dan verpakt. Laila Gobi. We gaan Mali verlaten en we gaan weer terug naar de muziek waar we mee begonnen. Het eerste uur van Hamed Kalkaba uit Cameroen.

0: Get it there. Get it to combine me on. To her dunia hoyana and come. My fuse and in a head to Allah. Gam Allah on what that are mufu. Oho.
1: Hamed Kalkawa en de Golden Sounds uit Cameroen. En de opnames die dateren uit het midden van de jaren 70 zijn afkomstig van oude singeltjes. En vandaar dat de geluidskwaliteit verre van optimaal is. Maar de muziek is wel fantastisch. En nogmaals, deze cd is verschenen op het label Analog Africa. Goed, we gaan Cameroen verlaten en we vliegen een flink stuk door richting het westen. En we landen uiteindelijk op de Kaapverdische eilanden en daar woont de drummer en zanger Miroka Paris.

twee nummers van zanger, drummer Miroca Paris uit de Kaapverdische eilanden. En hij is een hele beroemde drummer daar. Hij is ook trouwens familie van zanger Tito Paris. En Miroca heeft met nagenoeg alle artiesten van de Kaapverdische eilanden gespeeld. Van onder andere Cesaria Evora. Maar hij was ook begeleider van Angelique Kidjo. Van, nou, noem het maar op, een Sara Tavares uit Portugal. Kortom, een zeer geroutineerde muzikant. Fantastische drummer. Ik heb hem een paar keer aan het werk gezien. En nu heeft hij zijn eigen eerste solo-cd, Dalma. En dat is echt een prachtige cd. Miroca Paris. Goed, we gaan de Kaapverdische eilanden verlaten. En we gaan naar een van de populairste cd's uit Mali van dit moment. Het is van Trio Dakali.

Dat was eerst Toko ma famille van Affaire Video en daarna Bolingo Collé Collé van de LP Sam Manguana e l'African All Stars. Ten slotte van Lo Casa Yo Mongo met African All Stars en Sam Manguana het nummer Bonne Année van de gelijknamige LP. En ja, de tekst past niet echt bij deze tijd van het jaar.

Dat was het nummer Le Téléphone Son van de Congolese zanger Suzy Kaseya van zijn LP Le Retour de Las uit 1983. Dit nummer was toen een enorm succes in Afrika en in Europa. Suzy Kaseya is ook bekend als Seyo Souza, werd geboren in 1949 in Lubumbashi, destijds de hoofdstad van Katanga. En daar speelt hij al op 13-jarige leeftijd in een bandje. In 1967 vertrekt hij naar Kinshasa. Daar speelt hij als gitarist in het orkest Vox Africa. In dit orkest speelde toen ook Sam Magwana. Deze zanger en componist werd geboren in 1945 in Kinshasa. Zijn moeder kwam uit Angola, zijn vader uit Zimbabwe. Hij heeft gezongen in de meest bekende Congolese orkesten en treedt ook nu nog op. In 2017 heeft Sam Magwana een concert gegeven in Kinshasa in het kader van de eerste editie van het internationale festival van de rumba en van de sierlijkheid. Daar trad ook op Suzy Kaseya. Recent trad Magwana ook nog enkele keren op in Nederland. In 2010 in Raza in Utrecht en in 2016 op het Afrika Festival in Hertme. Hij woont nu in Angola. Van Sam Magwana nu het nummer Georgette Atkins uit 1979.

Dat was Georgette Ekens van Sam Maguana. In 1973 begint Susie Kassaya een solo-carrière. En in 1977 vertrekt hij naar Parijs. Daar werkt hij samen met de Congolese zanger, basgitarist, ritmegitarist, componist en producent Bopol Manchamina. Geboren in 1949 in Kinshasa. Van hem nu het nummer Pitié, Je veux la réconciliation van de LP Innovation deel 1 uit 1984.

Dat was Pitié, Je veux la réconciliation van Bopol Manciamina. En vanaf 1969 speelt Bopol mee in diverse bands. Zoals in 1970 in Dr. Nico's African Fiesta. Tussen 1973 en 1976 in Afriza International van Tabulai. En vanaf 1974 ook in Topok Jazz van Franco. Van OK Jazz nu, uit 1967, na Lingaka Balobela Negaite.

En dat was Na Lingaka Balobela Negaite van OK Jazz uit 1967. De eerste grote successen van OK Jazz zijn geschreven door de Congolese zanger en gitarist Johnny Bokelo Isenge. Geboren in 1936 in Boyamba, ten noordoosten van Kinshasa. Hij begint al in 1958 met zingen. Gedurende vele jaren zingt hij vooral klassieke rumba-nummers. Van hem nu uit 1984 het nummer Isabelle.

En dat was Isabel, een stuk van Johnny Boccello Isenge. Boccello overlijdt in 1995. Popol en Susie Kaseya werken in Parijs ook samen met de zangeres Mapongo Love. Kaseya componeert er verschillende songs voor haar. Ook ontmoet Kaseya hier de danseres en achtergrondzangeres Chala Muana. Van Mapongo Love volgt nu Une seule femme uit 1986.

Dat was een sulfam van Mpongo Love. Als Suzy Kaseya zijn tweede album Mami Wata opneemt in Lomé, de hoofdstad van Togo, ontmoet hij opnieuw Chala Muana. Ze besluiten te gaan samenwerken. Hij speelt mee in haar band en componeert enkele songs voor haar, waaronder het nummer Kuumba van haar LP Sukus Siren uit 1991. En dat is wat nu gaat komen.

0: Dit was van Akambi Eletu Eto met de Irede band Juju de Portenovo, het nummer Aipada Ile Benin. De allereerste LP die Sunny Ade uitbracht met zijn platenlabel Sunny Elada Records heet Volume 1. Van deze LP ten slotte een deel van kant A met als eerste nummer Ekilo Efomo Ode.
1: Awo gele de lo bini le mo, bo bini fo ju

U heeft geluisterd bij de Concertzender naar Mariama. Voor de volledige spellijst kijkt u op onze website concertzender.nl. Samenstelling Kees Schuil.

Goedenavond, welkom bij weer een uitzending van Mariama op de Concertzender. Ik ben Stan Rijven en ik leid u dit keer 45 jaar terug naar Afrika, naar Lusofoon Afrika, Portugees sprekend Afrika. Vorige maand besteden we aandacht aan 1960, toen liefst 16 landen in Sub-Sahara-Afrika onafhankelijk werden. En in 1975 waren dat er ook weer een stuk 6 of 7. São Tomé in principe, Mozambique, Kaapverdië, de Comoren en Angola. En van al die landen, op tenminste Comoren na, laat ik allerlei muziek horen om een beetje sfeer te geven hoe die dat verzet, want dat was het zeker tegen onder andere Salazar in Portugal, in muziek werd vertaald. Maar ook hoe de reactie erop kwam en hoe lokale muziekstijlen, ik denk met name aan Kaapverdië, waar je de Coladeira en de Morna en de Funyana hebt, zich in de populaire muziek hebben vertaald sindsdien. En ik begin in Angola. We gaan met Os Kizos zingen we over de Saudades de Luanda, de hoofdplaats van Angola.

Angola, maar we waren beland op Kaapverdië bij Cesaria Évora, de grote diva van het Kaapverdiaanse lied. En dat is afkomstig van haar album Miss Perfumado, waarmee ze begin jaren 90 doorbrak. En dat was eigenlijk een overnight succes. Want het was toen nog heel moeilijk om eigenlijk om een muziek van Kaapverdië te vinden. Een van de pioniers erin, dat was de Manjunga di Biluka, die vanuit Kaapverdië min of meer voor het bewind ook was gevlucht naar Rotterdam. En hij zou er eigenlijk voor zorgen dat Rotterdam het tiende eiland van Kaapverdië werd, althans in muzikale zin. Hij begon naar zijn eigen Morabeza Records label. Was ook een van de eerste die Cesaria Évora eigenlijk op de plaat vastlegde. Net als Bunga, die u straks nog even gaat horen. Ik blijf op Kaapverdië, want Cesaria nam in de vroege jaren 60 al daar voor de lokale radio haar eerste nummers op. En die zijn op plaat verschenen op de plaat Radio Mindelo. En daar wil ik graag dat eerste geluid van haar graag laten horen. Hier is Cesaria Évora met het nummer Mar Azul.

onmiskenbaar Bonga uit Angola. Maar dit nummer is afkomstig van zijn eerste album. En dat werd opgenomen in Nederland, in Rotterdam en een deel geloof ik in Hilversum. En dat allemaal dankzij Jingo de Biluka. En het is natuurlijk bizar te denken, want in deze uitzending van Mariama herdenken we 45 jaar onafhankelijkheid van diverse lusofoon Afrikaanse landen. 45 jaar geleden was het dus nog gekoloniseerd. Net als Suriname trouwens, wat later dat jaar in 1975 onafhankelijk zou worden. En deze muziek, ja, die materialiseert als het ware het verdriet en de ellende waar ze toen in zaten. Maar er waren natuurlijk ook vrolijker varianten te horen, met name in Luanda. Daar zijn prachtige verzamelingen uitgekomen met muziek, special sounds van Luanda of the Soul of Angola. En ik wil daar ook een voorbeeld van laten horen. Dat is David Zee en het nummer heet Uma Amiga.

Pam, de groep Masukos Tolilo. En ze komen uit Mozambique. En ze horen bij het overzicht wat ik een beetje geef van de populaire muziek. Die is losgekomen in de Portugees sprekend Afrika. Lusofoon Afrika. En daar heeft ook het beroemde label Lus Afrika zich naar vernoemd. En dat is opgericht door José da Silva, die vanuit Parijs, zeg maar, pionierde aan het grootbrengen van zijn eigen muziek. Niet alleen die van Cesária Évora, maar ook van hele vele anderen. Eerst begon hij vooral met verzamelalbums zoals de onafhankelijkheid in al die landen. 20 jaar, 75, 95, Independencia. En daar brengt hij van allerlei verschillende stijlen en landen bijeen. Zo ook Sao Tome e Principe, wat niet zo bekend is, maar waar ook schitterende muziek vandaan komt. Zoals met de band Sum Alvarinho. En dat nummer heet Cachao.

0: Mayra Andrade met het nummer Terra Longi. En daar gaat het natuurlijk over Kaapverdië. Zoals ook de groep daarvoor, Finachon, met het nummer Manchocha, een echte Funyana. Want Kaapverdië is echt een leverancier van wel 5, 6 verschillende stijlen. Waaronder ook de Morna, die u zo meteen gaat horen. De Morna, ja, dat is een beetje de fado, de chaudade getinte muziek van het eiland of van de eilanden, waar de merendeels van de mannen altijd op zee waren voor walvisjacht of visserij en de vrouwen alleen thuis waren. En ja, dat zit toch steeds nog wel erg daarin besloten. Kaapverdië is nu ook op de kaart komen te staan bij UNESCO, want afgelopen december is Morna tot immaterieel cultureel erfgoed verklaard. En dat is zorgt er nogmaals voor dat Kaapverdië extra op de kaart komt te staan. En toch is het vreemd in deze tijden dat iedereen het heeft over Black Lives Matter, Black Lives Matter. En media, wat moeten ze doen? Bijvoorbeeld is wat minder Anglo-Saxische muziek draaien, wat meer Kaapverdiaans, want dan zit je altijd goed. Bijvoorbeeld deze zangeres, totaal nieuw uit Rotterdam en uit Kaapverdië. En daar is ze al behoorlijk beroemd in Lissabon en in de diverse eilanden. In ieder geval Portugees sprekend Afrika. En hopelijk binnenkort hier ook. Zij heet Josie Santos. En die plaat heet Mujer. Het gaat allemaal over vrouwen, over moeders en over zusters en over grootmoeders. En dit nummer heet Maezinha.
1: Mãe, uma palavra tão pequenina.

amazing, ja, door Jossi Santos uit Rotterdam, die al heel groot is op Kaapverde jezelf. En het centrale instrument toch wel in de Morna is de cavaquinho. En die ging met de Portugezen bijvoorbeeld naar Indonesië, of Nederlands, de Portugezen Indië toen. En die raakte verzeild in de Krontjong. Maar de Portugezen brachten hem ook in de 19e eeuw naar Hawaii. En daar ging de ukulele heten. Maar dit rasperende kleine instrumentje, dat is echt een beetje het nationale instrument bijna van Kaapverdië. Ook uit Rotterdam en ook een Kaapverdiaan is natuurlijk Americo Brito, die zijn sporen heeft verdiend al jarenlang in de lichte muziek. Hier een wat actuele nummer van hem, Sentado na Pracinha.

Iva Bitova is niet de enige Tsjechische muzikant bij wie een worteling in lokale traditie samengaat met een eigenzinnige creativiteit en neiging tot experimenteren. Eerder hoorden we al Vladimir Václavek, die regelmatig met Bitova heeft samengewerkt. We spelen een nummer van zijn soloalbum Pishne Nepishne, wat zoveel betekent als liedjes en niet liedjes. De cd is hoorbaar gewijd aan zijn grote liefde voor katten. U hoort Ve Nektarić Duzich in Some Souls. Een geval apart is het muzikantenduo Duva, oftewel twee. Categorieën als alternatief en experimenteel doen eigenlijk onrecht aan de absurdistische inventiviteit van het echtpaar Jan en Barbara. Hun debuut-cd Vonok is geheel gewijd aan volksmuziek, maar dan wel niet bestaande volksmuziek van niet bestaande culturen. Ook de teksten van de liedjes zijn geschreven in zelf uitgevonden talen. Zoals iemand blogde op het internet, zeer dynamische, originele en prettig gestoorde volk. Van deze cd draaien we de korte intro, gevolgd door Nunovo Tango, Vas Liepaja en Harom Kerom. Tot slot van dit programma nog het nummer Numije van het album Collect 8, dat gratis te downloaden is van internet. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek in Rotterdam.

Computer zijn, een monitor laat je op, noem dan wat aan. Computer zijn, een monitor laat je op.

Goedenavond, dit is Mariama met Stan Rijven. En het is 25 december, oftewel een aanleiding om eens een kerstuitzending te maken. En niet wat u nu dag en nacht wekenlang op de radio hoort. Wild Christmas en Jingle Bells, etc. Maar een Black Christmas met uitsluitend de beste zwarte gospel uit de jaren 20, 30, 40 en 50 van de afgelopen eeuw. Ik groeide er zo'n beetje mee op naast allerlei andere muziek. En het is voor mij altijd de basis geweest van mijn liefde voor populaire muziek, voor zwarte muziek vooral. De basis ook, zeg, van de soul, de funk en alles wat in de jaren 60 en daarna kwam. En we beginnen met de Staple Singers. Zij brachten het album ooit uit, The 25th Day of December. En daar zitten we in. En dat staat vol met een soort kersthits, zoals Silent Night natuurlijk ook. Maar vooral ook The Last Month of the Year.

0: De laatste maand van het jaar, daar zitten we nu in. Dit waren de Staple Singers onder leiding van Paps Roebuck Staple. Op vierde kerstdag trouwens geboren in 1915 in Mississippi. En met zijn kinderen, Cleotha, Mavis, Purvis en Yvonne, werden ze zo'n beetje de belangrijkste gospelgroep van de jaren 50 en 60 en 70. Zij liepen mee met de mars van Martin Luther King in 63. En ze hebben ook heel veel platen rond kerst gemaakt. Hoewel, hij is ooit in de blues begonnen, Roebuck Staples, en waarschijnlijk heeft dat ook altijd zijn muziek daarna beïnvloed. Zoals ik al zei, we gaan een kerstuitzending maken, een Black Christmas. En dus niet allerlei commerciële hits van vandaag, maar er is ook andere kerstmuziek, of althans religieus geïnspireerde muziek. En er zijn diverse albums uit op allerlei labels die hier aandacht aan besteden. En een daarvan is Goodbye Babylon op Just Do Digital. In een houten doos met katoen en alles erbij. En de meest waanzinnige opnames zoals van Reverend G.M. Gates, die in de jaren 20, 30 heel populair werd, omdat zijn preken op plaat werden verspreid. Er was nog nauwelijks radio en helemaal geen televisie. En hij kreeg dus een enorme aanhang. Maar hij had ook de wens en de aandrang om zijn toehoorders, zijn gelovigen, van het drinken en het liegen en dat soort zaken af te houden. En hij vraagt daarom ook, bent u klaar voor Christmas? Are you ready for Christmas? Want undertakers, de begrafenisondernemers, maar ook in de gevangenis en de politie, ze moeten er allemaal klaar voor zijn. En daarna gaan we naar nog een dominee, Reverend T.E. Weems, die al in 27 een ticket opnam. Een ticket, Lord, can I ride? Want dat idee van op reis met de gospel en daarna ook met de gospel train van de Golden Gate Quartet duiken we helemaal in deze uitzending. Maar we beginnen een kort stukje met Reverend Gates uit 41. Are you ready for Christmas Day?
1: Ah, I want to give you a talk this morning.
2: Well. All right.
1: From this
2: Well, all right,
1: getting ready.
3: Get ready.
1: For Christmas.
3: Christmas.
2: Yes, sir.
1: Day.
3: Day.
1: The 25th
3: well.
1: Day
3: well.
1: Of December.
3: December. All right.
1: You getting ready?
3: Getting yes. ready.
1: Now.
3: Now.
1: Yes. Some
3: well.
1: Have had the garment.
3: That's yes. true.
1: Laid away.
3: That's
2: oh,
3: right.
2: Yes.
1: Paint some
3: well.
1: This week.
2: Yes.
3: That's true.
1: Some the next week.
3: That's
2: oh,
3: right.
2: Yes.
1: Getting ready.
3: Getting yes. ready.
1: For Christmas Day.
3: Christmas all right. Day.
1: Some
3: well.
1: Have taken
3: yeah.
1: the last nick.
3: That's
2: yes,
3: right.
1: Paid it on.
3: That's yeah. true.
1: Automobile.
3: That's
2: yes.
3: true.
1: Getting ready.
3: Getting
2: yes.
3: ready.
1: For Christmas Day.
3: Glory.
1: But let me tell you something.
2: All right.
1: Somebody.
3: Somebody.
1: Yes, is getting ready.
3: That's yes, right.
1: For you.
3: That's
2: yeah.
3: true.
1: And let me tell you.
3: Well.
1: Namely.
3: Yeah.
1: The Undertaker.
3: Glory.
2: Yes,
1: he's getting ready.
3: That's right.
2: Yes.
1: For your boy.
3: That's yes. true.
1: Not only that.
3: That's yes. right.
1: The jailer.
3: That's
2: yes,
3: true.
1: He's getting ready.
3: That's right.
1: For you.
3: That's true.
1: Christmas
2: right.
1: Day.
3: Glory.
2: Yes.
1: Hmm?
3: Yes, that's right.
1: And not only
3: that's right.
1: the jail.
3: Well.
1: But the in-laws.
3: That's yes. right.
1: The police folks.
3: That's yes. true.
1: Now.
3: That's right.
1: Getting ready.
2: Yes, that's right.
1: For Christmas Day.
3: Christmas yes, Day.
1: And let me tell you.
4: I'm going to sing a song tonight. And the subject of this song is, if I have a ticket, Lord, can I ride?
5: Amen.
4: I'm wondering if there's anybody in the building tonight that wants a ticket to ride on that train.
5: Yes.
4: The train that carry us to heaven.
5: Yes, sir.
4: I want the whole congregation to sing with uplifted voices.
5: Yes.
4: If I...

Sister Winona Carr met Don't Miss That Train. En zo kun je ook religie beleven. Het is vandaag eerste kerstdag. En deze uitzending van Mariama is geheel gewijd aan Black Christmas. De betere, de beste gospel uit de jaren 30 tot 50, 60 van de vorige eeuw. Want zeker in die periode, waar dat noemden ze dan Negro spirituals en gospel songs. Dat was een apart genre. En er is toen waanzinnig veel op plaat en beautiful verschenen. En daarvoor hoorde je de Golden Gate Quartet. Dat waren zo'n beetje de meest populaire kwartetten uit die tijd. Met Gospel Train. En daar zeggen ze zelf over deze opname uit 1937. Hij vertelde toen, well, the gospel train, we were trying for an old rhythmic feeling and also get a sound of what the trains sound like. The feeling there, like the old coal burners or wood burners. Wah, wah, wah, wah. That kind of sound. En dat kon je inderdaad heel goed horen. En je zou kunnen zeggen, ja, deze stijl is ook de basis geweest voor de 50s en 60s. De doo-wop, de barbershop singing. En ja, in de jaren 90 toen, en 80 toen het human beatboxing opkwam in de hip-hop. De reis gaat door. We gaan met de Pilgrim Travelers, ook een van de grote bijzondere groepen uit die tijd, die allemaal ook veel belangrijke zangers voor de latere soulmuziek hebben opgeleverd. Maar we gaan terug naar 1951, naar het nummer Long Ago. En dan reizen we door naar de Egypt Land, nog een keer met het Golden Gate Quartet. En aansluitend met de Five Blind Boys of Alabama, die Alone and Motherless, in ieder geval de Heer, toch gezelschap vinden. The Pilgrim Travelers.

De Five Blind Boys of Alabama met de Alone and Motherless. En daarvoor de Golden Gate Quartet met Way Down in Egyptland. Ja, ik ga er vanzelf lager van praten. En hier in de studio zeiden ze al, ja, je moet de bassen wat hoger zetten en dieper. Dan komt het nog meer tot klanken. En ja, dat zijn simpelweg 3, 4, soms 5 stemmen. Altijd een of 2 tenoren, in ieder geval een bas. En vaak dan nog een bariton erbij. En heel af en toe een instrument, zoals hier een miniem, een elektrische gitaar. De Five Blind Boys, ja, ze maakten een soort revival door begin jaren 90. Toen traden ze op in Paradiso en ik wou ze per se interviewen. Dus ik ging naar hun hotel vlak naast Carré aan de Amstel. En ik kwam binnen. Ja, er zaten 5 mannen op 5 bedden. En dat was natuurlijk heel raar. Ja, ze konden niks zien. En het was een hele rare communicatie. Maar een interview om nooit te vergeten. Omdat ze begonnen al bijna spontaan te zingen. Ik kreeg het hele verhaal te horen. En 's avonds in Paradiso, ja, dat was verpletterend. Ze kwamen als een soort 5 grappige eekhoorns. Hand op de schouder van de vorige. En in een soort polonaise door het publiek naar het podium. En begonnen te zingen. En toen werd die voormalige kerk, wat Paradiso toch is... Ja, dat werd echt een religieuze gemeenschap. De zaal werd als het ware opgetild. En zo sterk kan gospel inderdaad werken. Hetzelfde geldt voor de Golden Gate Quartet. Ik werkte toen net

Dit is Concertzender Live. U hoorde het tweede deel van het optreden van de groep Tjouk Bois Liberte. Deze groep gebruikt naast de zang alleen trommels en af en toe een lanbi. Een lanbi is een hoornschelp waarmee Haïtiaanse slaven vroeger tot de strijd werden geroepen. Tot aan het einde van het uur nog drie nummers van het optreden. Te beginnen met het nummer An Ale.

Mama,

0: Megaisip. Woo!
1: Met het nummer Sari Leto zijn we aan het einde gekomen van Concertzender Live. De afgelopen uur heeft u kunnen luisteren naar een optreden van de groep Tjouk Wa Libeite tijdens het Afrika Festival Hechtme 4 juli 2015. De complete speellijst vindt u op onze website concertzender.nl. Opnametechniek Mark Broer, samenstelling Benno Wormgoor.

0: U luistert naar de Concertzender. Dit is Concertzender Live. Vandaag met een optreden van Mokumba, een jonge band uit Zimbabwe. Ze waren op 17 februari 2017 in Lantaarnvenster in Rotterdam. De groep Mokumba is afkomstig uit Victoria Falls in Zimbabwe. Ze spelen Zuid-Afrikaanse en Tonga-ritmes. En in hun muziek zijn ook invloeden te horen van Afrobeat, Soul, Soukous en Congolese Rumba. Het zestal gebruikt zowel traditionele als hedendaagse instrumenten en kunnen zowel verstild a cappella zingen als een Soukous dansspektakel op het podium neerzetten. Tijdens Womex 2012 was de groep een sensatie. 2012 was ook het jaar dat ze hun tweede cd Rising Tide uitbrachten, die internationaal goed werd ontvangen. Het muziektijdschrift Songlines onderscheidde Mokumba in 2013 daarvoor met het Newcomers Award. Inmiddels is de derde cd Liando uitgebracht en toert de groep met succes over de hele wereld. De groep Mokumba, bestaande uit Matthias Muzaza, zang en percussie, Trustworth Samende, gitaar en zang, Donald Moya, keyboard en zang, Abundance Mutori, basgitaar en zang, Nadaba Kostermoyo, drum en zang en Miti Mugande, percussie en gezang. Hier is dus Mokumba.
1: Oh yeah, oh yeah. Are you there? Oh, thank you very much, ladies and gentlemen. The name of the group which is in front of you is called Mokumba from Zimbabwe. Thank you very much for your support. Thank you very much for coming. Thank you. Enjoy our show. Yes.

In Concertcenter Live hoort u een concert van de groep Mokumba, afkomstig uit Zimbabwe. Het succes van Mokumba komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ze werken al meer dan 10 jaar keihard aan hun repertoire en stage show en hun enthousiasme tijdens hun live optredens werkt aanstekelijk op het publiek. De tengere zanger Matthias Mudzaza heeft een overweldigende stem die al op jonge leeftijd heeft ontwikkeld, doordat hij met zijn ouders op straat en in restaurants in verschillende landen in zuidelijk Afrika optrad. Ook kwam hij op deze manier in aanraking met veel verschillende stijlen. Hier is het tweede deel van het concert, waarbij het laatste nummer, Kulindishwe, een heerlijke Soekoes Dance track is.

U luistert naar Concertzender Live met een opname van het optreden van orkestre Polyritmo de Cotonou, een West-Afrikaanse groep uit Benin. En we maakten deze opname tijdens het Amsterdam Roots Festival in 2017. De band die gaat verder met haar optreden voor een enthousiast publiek, waarbij duidelijk wordt hoe zij verschillende stijlen beheersen en die mengen, zoals er zijn afrobeat, Latin, funk en soul. We gaan luisteren naar het tweede deel van hun optreden.

0: Merci beaucoup.
1: One.

In deze concertzender live heeft u geluisterd naar Orchestre Polyritmo de Cotonou, een West-Afrikaanse groep uit Benin. En we maakten deze opname tijdens het Amsterdam Roots Festival 2017. Opname en productie werden verzorgd door Wijnand de Groot. Het Amsterdam Roots 2018 vindt plaats, dus dit jaar dus, van 1 tot en met 8 juli. En u kunt informatie vinden op de website amsterdamroots.nl. De gegevens van dit programma vindt u uiteraard op onze site concertzender.nl. Dan vermeld ik u nog dat dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Concertzender Live. Thema dit keer: Mongoolse zang ontmoet Poolse glesmer. En we gaan terug naar 23 januari 2014, toen de Mongoolse zangeres Urna Shahar samen met het Poolse glesmer trio Kroken optraden in het Utrechtse Raza.

0: U luistert naar Concertzender Live en u hoorde de eerste twee tracks van het optreden van de Mongoolse zangeres Oorna Shahar samen met het Poolse klezmertrio Kroken. Het trio Kroken, dat staat, dat is Jiddisch eigenlijk, voor Krakau, de plaats dus in het zuiden van Polen. Dit trio bestaat uit Jerzy Bawol op accordeon, Thomas Kukurba op altviool en Thomas Lato op contrabas. En ze zijn bij elkaar sinds 1992. De groep laat zich continu inspireren door nieuwe invloeden. De zang van Oorna uit Mongolië, met een bereik van 4 octaven, zal Kroken, en ons waarschijnlijk ook, gidsen op een wonderschone droomreis. U hoort allereerst het nummer Jikder Nana.
1: So, the next song is Jikder Nana. So, I'm from Inner Mongolia. Maybe you know we have two Mongolia, Republic Mongolia and Inner Mongolia. The Inner Mongolia is political today, part in China, like Tibet, Xinjiang, and many other nationalities. So the old people in my home say our Mongolian song and music have very strong connection with nature, life, people, animals, and many others. And we have also a song for all this. And the next song is one song for what else?
2: Love.
1: Yes, one song for love. Jikder Nana.
2: But believe me, nobody knows. Try to translate it.

luistert naar de Concertzender. Concertzender live met de Mongoolse zang ontmoet Poolse klezmer. De nomadische zangeres Urna komt van de steppen van Mongolië en studeerde in Shanghai. Dankzij de liedjes van haar oma ontdekte ze haar ware identiteit. Haar stem heeft nu een bereik van 4 octaven. En ze woont tegenwoordig in Duitsland. We gaan snel verder met dit bijzondere optreden, om te beginnen met het nummer Janitsa.

0: Het afgelopen uur heeft u bij Concert in the Live kunnen luisteren naar een optreden van de Mongoolse zangeres Urna Shahar samen met de Poolse klezmerband Kroker. En ze gaven dit concert in Raza hier in Utrecht op 23 januari 2014. De titels van de stukken die kunt u ook nog eens nalezen op onze site concertzender.nl. De opnametechniek van dit concert werd verzorgd door Wijnand de Groot en dit programma werd voor ons samengesteld door Benno Wormgoor.
1: Zo. I love to do something, but I need your help. I need all people's help. So the last song is Haramgu, Feeling Generous.

U luistert naar de Concertzender. Wij gaan verder het komende twee uur met Concertzender Live. En met oude muziek. Het betekent dus, Concertzender Live, dat we gaan luisteren naar eigen opname van de Concertzender. Het wordt Gregoriaanse zang in twee verschillende uitvoeringen. Eerst hoort u zo het concert van de Franse zanger Igor Reznikov, die op 19 maart jongstleden concert gaf in de kapel van de Franciscanesse in Oorschot. En in het tweede uur hoort u het concert van de Begijnenhofschool. Eigenlijk moet ik zeggen, Begijnenhofschola, Breda. En dat gaven ze in de Pieterskerk in Utrecht. Er klonk Gregoriaans op teksten uit het Hooglied, afgewisseld met voordrachten uit het werk van de middeleeuwse dichteres Hadewig van Antwerpen. Maar zoals gezegd beginnen we eerst met Igor Reznikov. En Reznikov houdt zich al bijna vijf decennia bezig met het Gregoriaans. Zijn ouders verhuisden van Rusland naar Parijs, waar Igor in 1938 werd geboren. En als jonge gelovige vond hij de zang in de missen die hij bijwoonde teleurstellend. De schoonheid van het geloof was, wat hem betreft, ver te zoeken. En zo begon zijn onderzoek naar oude zangtradities. Daarbij heeft Reznikov vooral aandacht voor de manier waarop de muziek uit de oudheid en de middeleeuwen klinkt in de ruimtes waar het oorspronkelijk uitgevoerd werd. In 1975 begon hij zelf concerten te geven en dat doet hij nog tot de dag van vandaag. Reznikovs zoektocht heeft hem ver gebracht. Hij is namelijk hoogleraar in de kunst en muziek van de oudheid en dat aan de Universiteit van Parijs, Nanterre. En vandaag dus bij de Concertzender live, dan horen we het concert dat hij gaf op 19 mei in dat Franciscanesse kapel in Oorschot. Allereerst hoort u een Alleluia op tekst uit Matthäus 2, vers 18. En als tweede een Alleluia gebaseerd op Psalm 45. En als derde een Graduale uit Psalm 107.

Gradual misit Dominus verbum suum.

en de demenen daarin te gestane, en de sterkte wezenen in ongebrekkelijkheden te vallen, dat ik hem weder dat ongebrekkelijke genoeg waren. Zuiver en de enig, en de in allen ten volle gereken genoeg te dogenen in elker dooget. En de daartoe woude ik van binnen dat hij mij met sire godheid in enige geesten genoeg en de alware dat hij is, zonder ontblieven. Want die gichten koos ik meest boven alle gichten die ik i gekoos, dat ik genoeg ware in allen grote dogenen. Want dat is dat volkomenste genoeg doen, te wassenen, God met goden te zienen. Want dat is dogen en de pine, ellende en de in grote nieuwen vernooien te zienen, en de dat al laten komen en de gaan zonder vernooien, en de elnigene smaken daaraf te hebben, dan zu te minnen, en de helzen en de kussen. Aldus begeerde ik dat mij God ware hem mede genoeg te zien.

Der minnen plegen is ongehoord, als hij wel kind die heeft bekoord. Want zie, in midden den troosten stoort. Hine kan geduren, den minne geraakt. Hie gesmaakt vele ongenoemder uren. Wie willen heet, wie willen koud, wie willen blode, wie willen bouwt. Hare ongeduren is menigvoud.

Terminen gebruiken, dat is een spel dat niemand wel getonen mag. En de almocht die pleegt iets tonen wel, geen konst verstaan, die is nooit een plag, hoe minne wilt minne. En de niet el van al, dat die bescheen die dag. Ten loop des troons, en is niet zo snel, zo der minnen loop is in der minnen. Die loop des troons en de dierenplaneten en de der tekenen die met een tronen gaan, mag men iets met gelieke weten en de met maten van getallen bevaan. Maar geen meester mag hem dies vermeten, dat er minne met zinnen mag doen verstaan. Alle die minne jij wisten en de zelen weten en de zelen lopen ten loop der minnen. Altoos mag men van minnen zingen. Is het herfst? Is het winter? Is het linten? Is het zomer? Die minne loont altoos, al komt ze dikke spade.

In het afgelopen half uur heeft u bij de concertzender kunnen luisteren naar het zaterdagmiddagconcert dat de Begijnenhofscola Breda gaf op 9 augustus 2013 in de Pieterskerk hier in Utrecht. En de scola werd geleid door Marie-Louise Erbers en ze werden bijgestaan door voordrachten van Erna Verlinde, Kees Schouwen op blokfluit en gemshoorn en Marian Henken op orgel. En deze opname is gemaakt door Wijnand de Groot, de productie deed Kees van de Wiel. Deze uitzending van de Concertzender Live stond in het teken van het Gregoriaans. En dan tot slot nog aandacht voor wat anders, namelijk een aankondiging voor een bijzonder concert aankomende zondag. Het is een presentatieconcert van een middeleeuws orgel naar een schilderij van Jan van Eyck. En uitvoerende zijn muzici van het Gronings Ensemble voor middeleeuwse muziek Super Librum. Dat zijn Marian van der Heijden sopraan en Jan Kees Braaksma, portatief en blokfluit. En ze werken samen met de veelgeprezen klaviciniste en organiste Catalina Vincents uit Basel. Ze bespeelt dit nieuwe orgel en speelt ook slagwerk. En dat dus op zondag 14 mei om 3 uur in de Sint-Vituskerk in Stiens. Catalina Vincents heeft ook een nieuwe cd uitgebracht, zeer recent, en die heet Il Cembalo di Partenope, waarop ze het oudst speelbare klaversymbool bespeelt. En dat is gebouwd namelijk rond 1525 in Napels. Ze speelt muziek uit die periode ook en ook uit de streek rond Napels. Deze cd is grotendeels te horen in ons programma Nuove Musiche op maandag aanstaande om 6 uur. We laten ook nu alvast een voorproefje horen. Enkele tracks dus van deze cd.

U hoorde Catalina Vincenz met 3 tracks van haar nieuwe cd Il Cembalo di Partenope. Het waren 2 werken van Antonio Valente en 1 van De Pre bewerkt door Cavazzoni. Meer van deze cd dus in Nuove Musiche op maandag aanstaande 6 uur. Tot zover Concertzender Live, samengesteld door Jelle van Aanholt.

welkom bij Concertzender Live. 21 juni 2015 trad Geraldo Rosales op met zijn combo Mundial tijdens het Houtfestival. Hij is een percussionist uit Venezuela, een meester op de conga die sinds 1996 in Nederland woont. Rosales ademt salsa en daar verandert zijn lange tijd in Nederland niets aan. Naast muzikant is Rosales vooral ook fan. Zo legde hij een collectie aan van meer dan 5000 LP's en cassettes. Dat archief vormde de basis voor zijn laatste album Siguelo, een eerbetoon aan de grootheden van de Latin-muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Rosales ging minutieus te werk om het juiste geluid te krijgen. Hij gebruikte veelal authentieke instrumenten en apparatuur, de zogenaamde 70 styles. En hij zocht daar de meest geschikte artiesten bij.

0: Bij Geraldo Rosales en Combo Mundial een muzikale tijdreis naar de gouden periode van de salsa. Maar dan wel met de energie van nu. Het komend uur dit optreden.
1: Dames en heren, ik hou het heel kort. En een heel hartelijk applaus voor Geraldo Rosales en Combo Mundial. APPLAUS

0: Bougez, bougeons.
1: In Concertzende Live hoorde u het tweede deel van het optreden van de Kasai All-Stars. Achtereenvolgens de nummers Janitsa, Andikoge en Zandan Hureng. Het handelsmerk van de muziek van de Kasai All-Stars is een mix van traditionele instrumenten, zoals drums en xylofoons, elektrische gitaren en vervormde duimpiano's. In sommige nummers zijn rokkende gitaren te horen, in andere nummers wordt voor een groot deel akoestische percussie of dikembe gebruikt. De Kasai All-Stars waren aan het toeren in het kader van de promotie van hun langverwachte tweede album, Beware the Fetish. Dat is een dubbel album uitgebracht door Cramped Discs. Luistert u tot het eind van dit uur nog naar twee nummers van hun optreden. We beginnen met Tchua Fuela Muloba.

0: Merci.
1: U heeft geluisterd naar een concert van de Kasai All Stars. Dit is opgenomen tijdens het Afrika Festival Hertme op 4 juli 2015. Opnametechniek Mark Broer. Samenstelling van dit programma Benno Wormgoor.

Dit is de Concertzender. Dit is Concertzender Live, waarin we vandaag teruggaan naar 8 februari 2014. Baroule, oftewel Barol in het Manx, is een berg op het eiland Man, waar volgens de legende de Keltische god Manannan Mac Lir zich had gevestigd. Het folktrio Baroule is genoemd naar de tweede hoogste piek van het eiland. Het trio brengt muziek van het eiland Man, dat gelegen is tussen Engeland en Ierland. Dit is de typische traditionele Manx music. Hier is het eerste deel van het optreden van Baroule.

0: We'll just have a short break.
1: Dit is Concertcenter Live met een optreden van de groep Barole. Dat plaatsvond 8 februari 2014 in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. De bezetting van dit trio: Thomas Callister, viool, Jamie Smith, accordeon en zang, en Adam Rhodes, bouzouki en zang. Met sterke lead-vocalen, zeker van Adam Rhodes, virtuoos instrumentaal werk en veel speelplezier, probeert Barole de minder bekende Keltische muziek van het eiland Man wat nadrukkelijker op de kaart te zetten. Nogmaals, de groep Barole.

0: Thanks a lot. Yeah. In the last song, we're gonna call our brothers from Taragald. And we're gonna close this concert with a message of peace. Thanks a lot.
1: Generation Tareget du Maroc en Malik Kanwe sluiten met veel enthousiasme een concert af dat werd gegeven tijdens het Afrika Festival Hertmet 2015. U kunt de gegevens van dit concert uiteraard terugvinden op onze website concertzender.nl. De opnametechnicus was Mark Broer van de VPRO. De producent was Wijnand de Groot van de Concertzender en het programma werd samengesteld door Caroline Claire.

Welkom bij Concertzender Live. Vandaag een concert van de Malinese blueszanger en gitarist Samba Touré. Dat vooral een ode aan desert blues koning Ali Farka Touré is. Het optreden vond plaats in poppodium Hedon in Zwolle, 3 maart 2019. Touré vond de liefde voor muziek al op jonge leeftijd, toen zijn moeder als een van de eerste vrouwen mocht zingen met Ali Farka Touré, een van de invloedrijkste Afrikaanse bluesmuzikanten. Hij werd beïnvloed en meegezogen in de muziek van griot en grootmeester Touré en kreeg de kans om mee te toeren met zijn band. De tournee door Europa en de Verenigde Staten was een leerproces waarin hij via zijn mentor een scala aan nieuwe muziekstijlen en invloeden opdeed. Farka Touré inspireerde hem om zijn eigen bluesstijl te creëren en na afloop van de tournee vormde Samba de groep Fondo. De eerste solo-opname was een groot succes in Mali. Inmiddels heeft hij 5 solo-albums gemaakt, met als laatste het album Wande, dat betekent De Geliefden. Uitgegeven door Glitterbeat Records, waarin Samba lome bluesklanken uit zijn gitaar tovert, die een feest zijn om naar te luisteren. Het concert duurde ongeveer 1,5 uur, maar dit is een programma van 1 uur, dus we kunnen niet alle gespeelde nummers laten horen.

Merci.

Merci. Merci beaucoup. Voilà. Hey, hey. Thank you.

0: Merci.
1: Thank you.

0: Merci beaucoup. Zwana, vivi Zwana. Thank you very much. We are very happy, okay? How do you feel? Thank you very much. We feel well too, okay? Yeah.
1: We vervolgen het concert van Samba Touré van 3 maart 2019 in Hedon Poppodium in Zwolle en opgenomen door de Concertzender. Samba Touré wordt begeleid door Jime Sissoko op Ngoni, Tamini Zang, Sulaimane Kane Kalabas en Zang, Mamadou Sidibe basgitaar. Het tweede deel van het concert begint met het titelstuk van zijn laatste cd Wande. Verder hoort u Tamani, Gafouré en als laatste Sambatja. Maar eerst dus Wande.
2: Okay.

wende. Wanda mate na wende. Andurnya wende.

We gaan verder met twee voorbeelden van muziek uit de provincie Enna. En dat afgewisseld door een trommelserenade uit Agrigento. Het eerste is een zeer vroege vorm van muzikale expressie en wordt gezongen door een groepje mijnwerkers. Het laatste is een tweestemmig liefdesliedje. Vanwege de nogal grove teksten werd dit soort liedjes onder het bewind van Mussolini verboden. Hierin zingt een van de mannen de vrouwenstem.

Tot slot van deze LP met muziek uit Sicilië, Sicilia Loma. Aan de west- en zuidwestkust is de vangst op tonijn sinds de tijd van de Feniciërs nauwelijks veranderd. Voor het doden van tonijn wordt een skelama gezongen, of beter gebruld, en dit gebeurt dan door de bemanning. De niet-muzikale kreten van de visserschef bevatten een aantal grove obsceniteiten.

Tot slot van deze uitzending nog wat muziek van een cd. U hoort enkele dansen. De dansmuziek op Sicilië komt uit alle delen van Europa en het repertoire bevat onder andere quadrilles, mazurka's, contradansen, walsen, polka's en schottis. Een internationaal allegaartje dus. Twee voorbeelden, een mazurka en een walster. De samensteller van dit programma is Jan Kruijt.

Heel hartelijk welkom bij de concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons op in de huiskamer. En die huiskamer is verplaatst. We hebben onderdak gevonden in de Pieternel. Kort na het jaar 1500, aangebouwd aan de Utrechtse Pieterskerk. En in die Pieterskerk vindt een keur aan culturele evenementen plaats. En de Pieternel is een intieme ruimte die recht doet aan de sfeer die wij met Acoustic Roots willen uitstralen. Het is ons een eer en een genoegen onze eerste gasten in de Pieternel te verwelkomen. Lirio!

Lirio, bestaande uit Wouter Kuiper, Gerdien Smit en Sander van der Schaaf. En ik citeer van hun website: deze toegewijde muzici herdefiniëren traditionele dansmuziek en geven deze een nieuwe plek in de wereld van vandaag. Kortom, balfolk in een eigentijds jasje. En wat dat precies is, horen we straks graag van hen allemaal als ze hier bij mij aan tafel zitten. Maar natuurlijk, want daarin draait het om in Acoustic Roots, meer muziek eerst.

0: Lirio, Wouter Kuiper, Gerdien Smit en Sander van de Schaven. Jullie blijven roerloos op jullie stoelen zitten, maar ik zou je toch willen verzoeken om gewoon even naar mij toe te komen. Wie er wil, Wouter dus, zo te zien. En Sander en Gerdien misschien ook wel. Instrumenten worden alvast weggelegd. Wouter, wat speel jij?
1: Ik speel een diatonisch accordeon.
0: Diatonische accordeon.
1: Trekzak.
0: Trekzak. Want ik dacht dus inderdaad, maar ik ben natuurlijk een leek, dat dat een gewone accordeon was. Maar dat is dus niet zo.
1: Nou ja, wat is gewoon? Dat is altijd een goede vraag.
0: Wat is het verschil?
1: Het verschil tussen wat de meeste mensen kennen als een accordeon is en een trekzak is dat het... deze heeft knoppen in plaats van een toetsenbord. Mm-hmm. En onder elke knop zitten twee noten. Duwend en trekkend heb ik een andere noot zitten onder elke knop.
0: En dat is het verschil eigenlijk?
1: Dat is zeker voor de leek het belangrijkste verschil.
0: Ja.
1: Verder is het groot verschil dat ik niet alle halve noten heb. Daarom is het een diatonisch accordeon.
0: Precies.
1: Je kan maar in bepaalde toonsoorten spelen.
0: Oké, en waarom speel je deze diatonische accordeon?
1: Je kan veel dynamischer spelen op een trekzak, op een diatonisch accordeon, dan op een groot accordeon. Voornamelijk gewoon vanwege het gewicht. Niet alle noten zitten erin. En alle noten zitten dichter bij elkaar. Dus je kan veel meer met je bal werken en daardoor veel meer... dynamiek maken.
0: Ja, het is niet het enige instrument wat je speelt, hè?
1: Nee, klopt.
0: Wat speel je nog meer?
1: Ik speel ook doedelzak.
0: Doedelzak?
1: Doedelzak, ja.
0: Het is ook een moeilijk instrument, of niet?
1: Nou, alle instrumenten zijn even moeilijk.
0: En blokfluit, geloof ik, hè?
1: Hoe meer instrumenten je speelt, hoe makkelijker het wordt.
0: Het wordt, ja. Blokfluit ook nog, hè?
1: Blokfluit ook, ja. En de meeste blaasinstrumenten wel een beetje.
0: Oké, okay. Gerdien, jij speelt viool, zagen we net al, hè? En hoorden we ook. Maar goed, het is radio, dus dat hebben de luisteraars niet gezien. Speel je ook nog meer instrumenten?
2: Nee, ik ben wel ooit begonnen met klarinet, maar al vrij snel overgestapt
0: op de viool.
2: Wat ik al heel lang wilde.
0: Ja, waarom wilde je dat?
2: Ik weet niet, van kleins af aan...
0: Kom iets dichter bij de microfoon.
2: Van kleins af aan had ik het idee dat ik graag viool wilde spelen.
0: En dat is gelukt?
2: Ja, dat is gelukt.
0: Ja. En jij, Sander, wat speel jij allemaal?
3: Ik speel gitaar en percussie. En sinds niet al te lange tijd ook mandolin.
0: Mandolin. En ook in Lirio.
3: Nee, nog niet.
0: Nog niet.
3: Dat gaat wel gebeuren.
1: We zijn er alweer mee aan het repeteren.
3: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Dus dat gaat ook nog een keer gebeuren.
3: Ja.
0: Nou, moet je nog een keer terugkomen, zou ik zeggen. Het heeft lang geduurd voor we eindelijk een afspraak met jullie hadden. Maar we zijn blij dat jullie er zijn. Hoe kennen jullie elkaar, Sander? Hoe kom jij?
3: Ik ben ooit samen met Gerdien geweest. En Gerdien speelde met Wouter in een... misschien kun jij dat beter vertellen.
2: Een muzikanda.
3: Muzikanda.
2: Een middeleeuws muziekgroep.
0: Mm-hmm.
2: Speelden we ook volkmuziek, maar in middeleeuwse kledij.
3: En wij zijn samen naar Frankrijk gegaan en zijn daar op straat ook volksmuziek gaan spelen.
0: Op straat?
3: Ja, op
0: gewoon
3: straat en
0: voor geld.
3: Festivalletjes.
2: Ja, om vakantie te bekostigen.
3: Ja.
0: Ging dat goed?
3: Ja. Dat ging best wel goed. Ja, we hadden wel genoeg voor de trein. Maar dan de rest moesten we verdienen op straat. Nou.
0: Okay.
2: En maar op een gegeven moment ontstond het idee om inderdaad met Wouter met z'n drieën, een groep te beginnen.
0: Ja, Lirio. Wat betekent Lirio, Wouter?
1: Nou,
0: of betekent het niks?
1: We hadden een naam nodig, dus we hebben een paar vreemde woordenboeken opengeslagen. En met een dartpijltje gegooid. Het betekent lelie, maar waar het verder op slaat,
3: het is Italiaans. Een stadje in Italië, geloof ik.
1: Ja.
3: En in Zuid-Amerika ergens ook.
0: Ja, maar het klinkt vooral goed.
1: Het klinkt vooral
0: goed. Ja, het klinkt prachtig, Lirio. En wat jullie spelen klinkt ook prachtig. Jullie speelden net Driekwart Bourrée, Hantendroom en Scottish A Bruno en Scottish Vreeswerk New Place in the World of Today. Voluit, klopt dat? Heet het helemaal zo?
1: Dat laatste heb ik nog nooit gehoord.
0: Oké, dan was het alleen maar Scottish A Bruno.
1: Scottish A Bruno en Scottish Vreeswijk.
0: Oh, oké. Okay. En hoe zou je je muziek omschrijven?
1: Ja, balfolk. Dat is de eerste omschrijving. Balfolk is een stijl muziek. Die uiteindelijk, oorspronkelijk komt het een beetje uit Frankrijk. Maar het is over heel Europa gegaan. En het gaat om samen dansen. Mm-hmm. Dat is het voornamelijk. Het is echt traditionele dansmuziek.
0: Het is dansmuziek?
1: Ja.
0: Dus eigenlijk had hier een dansgroepje moeten
1: nee,
0: bij zijn?
1: Nee, geen dansgroepje. Er hoort niks met uitbedacht van tevoren. Het is gewoon een dansfeest. Net als dat mensen naar een tangoavond gaan of naar een salsaavond.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ga je naar een balvolkavond. En er hoort dus geen choreografie bij, maar dat is gewoon...
0: En dan speelt er een groep.
1: En dan speelt altijd
0: zoals Lirio.
1: Ja, precies. Speelt altijd live muziek bij.
0: En er wordt gedanst.
1: En er wordt gedanst.
0: En wat wordt er dan gedanst?
1: In principe dansen uit Europa. Maar dan wel, en dat is samen met de muziek gegaan, is dat doorontwikkeld. Het is niet meer de muziek van toen, maar dat is gewoon de muziek van en de dans van zoals mensen dat nu prettig vinden om te doen.
0: Maar zijn het een tango, die gaat volgens een bepaald stramien, hè?
1: Ja, je moet op die manier denken.
2: Het zijn vooral koppeldansen.
0: Koppeldans, dus gewoon met z'n tweeën?
2: Ja, je hebt ook wel andere soorten dansen, maar met name koppeldansen.
0: Oké, okay. Sander, wat wil jij zeggen?
3: Oh ja, ik noem het zelf altijd Europese tango of Europese salsa. Het is hier vandaan, maar het gevoel is een beetje hetzelfde. Dus je hebt best veel vrijheid om... En er zijn pasjes, mm-hmm. maar je mag daar ook wel een beetje in variëren. Afhankelijk van je danspartner natuurlijk. Want sommige zul je het wat eenvoudiger moeten houden. Mm-hmm. Sommige kun je lekker de bocht uitvliegen. En dat is heel gezellig.
0: Ja, dat klinkt heel gezellig. En dansen jullie zelf ook?
3: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wouter ook?
1: Ja.
0: Dus hoe moet dat voorstellen? Je gaat ergens heen naar een zaal waar dat georganiseerd wordt en dan...
1: Klopt.
0: Kom je binnen en dan?
1: Als danser of als muzikant?
0: Als danser.
1: Als danser. Nou, een balvolkavond begint eigenlijk altijd met een uur dansinstructie. Zeg maar. Dan voor iedereen dansles. Ja, voor iedereen die daar...
0: Okay, dus iemand die het nog nooit gedaan heeft, kan er ook naartoe.
1: Precies.
0: Ja, eigenlijk.
1: En de basis is ook van al die dansen is zo eenvoudig dat in een uur heb je ook wel echt de basis... gewoon te pakken, dan kan je de avond meedoen. Hm. En vervolgens kan je natuurlijk jaren je verder ontwikkelen met wat voor variaties je allemaal zelf kan bedenken. Hm. Maar het idee is dat je gewoon naar zo'n avond toe kan gaan als absolute beginner en een leuke avond kan hebben. Dus dan krijg je eerst een uur dansles. En vervolgens gaan er meestal twee bandjes spelen. En dat gaat dan door tot wanneer het stopt.
0: Tot wanneer het stopt.
3: Ja,
0: goed,
3: en vaak ook Nederlandse. Je hebt Nederlandse bands, maar vaak halen we ook, halen de organisatoren ook Franse en Belgische bands hier naartoe. Hm. Ook een Portugees of een Italiaans, dat kan ook wel eens voorkomen. Maar je ziet dat vaak ook wel een leuke uitwisseling is van stijlen. En het is ook allemaal niet zo traditioneel als je zou verwachten. Het kan heel jazzy worden. Het kan zelfs, ik heb al met techno-achtige dingen gehoord.
0: Oh, dus ook een soort crossover tussen verschillende...
3: Ja, veel crossovers. Heel jazzy. Kan het worden, maar het kan ook heel traditioneel zijn. Dus het is eigenlijk heel breed.
0: Het klinkt heel goed, maar ik had er nog nooit van gehoord. Ik moet het gewoon bekennen, ik had er nog nooit van gehoord. Is het een soort ondergrondse scene in Nederland die
3: het is
0: niet heel erg ontdekt is?
3: Het is een niche, denk ik, maar er zijn best veel mensen. Dus je hebt een website, balvolk.nl, nou heel logisch. Daar kun je eigenlijk ook wel zien waar het allemaal te doen is. En dat volgens mij bijna elke week wel ergens iets.
0: Goed, dat is een goede tip. Balvolk.nl. Ja. Goed, daar gaan we dan op kijken. Ondertussen verzoek ik jullie dan om weer wat voor ons te gaan spelen. En ik ga in mijn programma kijken wat het wordt. De Wals in de Wilgen. De Wals in de Wilgen. Gedien Smit pakt de viool. Sander van der Schaaf de gitaar. En Wouter zijn trekzak. En dan gaan we luisteren naar Lirio.

0: Yes. Θεούλα μου δε με ρωτάς που ήρθα από το Πειραιά. Θεία τι κάνουν τα παιδιά, τα γόνια σου τα αγαπητά. Ακώ θεούλα να σου πω, για μεταθέθω μίτσο μας, τον στείλανε στα σύνορα.
1: Tot slot van deze opname van een oude grammofoonplaat van het label Anthologie de la Musique des Peuples, met muziek van een LP van het Arion-label. Een instrumentaal ensemble onder leiding van Domna Samiou speelt achter elkaar een herdersmelodie uit Centraal Griekenland, een langzame Pentodalis van Kreta, een stuk op de Thracische doedelzak, een Kalamatianos uit Centraal Griekenland, een Padushka uit Thracië en tot slot een dans uit Smyrna.

Bij de Concertzender gaan wij verder met Concertzender Live. En dat betekent dus eigen opname van de Concertzender. En voor deze opname gaan we terug naar 16 september 2017. In de grote zaal van het Muziekgebouw aan het IJ, dat tegenwoordig gewoon Muziekgebouw heet, het is in Amsterdam, daar was er een programma, Makkam en Mugam. En dat werd uitgevoerd door 4 sterspelers van het Atlas Chamber Ensemble. Rond de eeuwenoude muzikale tradities van Armenië, Azerbeidzjan en Turkije. Het is een politiek turbulent en qua religie zeer verdeeld gebied dat zich uitstrekt van Turkije via de Caucasus en het Midden-Oosten tot India. We gaan eerst luisteren naar het eerste deel van dit optreden van het Atlas Chamber Ensemble.

U luistert naar Concertzender Live met een uitvoering door het Atlas Chamber Ensemble, opgenomen op 16 september 2017 in de grote zaal van het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. In de bezetting staan twee sterspelers uit Azerbeidzjan. Elsin Nagiev is virtuoos tar-bespeler en Elshan Mansurov wordt geroemd om zijn betoverende, expressievolle kamancha-spel. En beide Iraanse instrumenten zijn dat. Kevork Dabagian uit Roemenië verklankt op zijn doudouk, dat is een hobo, een dubbel rietinstrument dus, diepe melancholie. En de Turkse Neva Özgen verleidt de luisteraar met haar elegante, vioolachtige kemençe. We gaan luisteren naar het tweede deel van dit optreden van het Atlas Chamber Ensemble.

Tijd nu voor wat luchtigers. De walsjes van De Angelis. In de tangowereld zijn tango, wals en milonga de drie verschillende ritmes. Deze genres vormen een soort heilige drie-eenheid. En De Angelis blonk uit in de wals, zoals mag blijken uit Minovia de Agier met zanger Florial Ruiz, gevolgd door Que Nadie Sepa Mi Sufrir met Carlos Dante, een zogenaamde Peruaanse wals, ook wel bekend als Amor de Mis Amores. De laatste wals, oorspronkelijk een zamba, is Angelica, gezongen door Juan Carlos Godoy.